0: Dan hebben we nog de muziek.
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je je max 10 keer zo door te vallen. Hey, rood! Vooruit! En je moet een beetje agressief worden! Dat mag best, want we zijn niet bij de gym! En we zijn hier niet bij de balletclub!

snoep de rossen. Gaan wij even naar een liedje luisteren waar wel lekkere wijven op

0: Godver. Dan lukken je nooit geen kankerrie tussen neus, hoor.
1: Zijn we door elkaar heen gefrommeld?
0: Krijg toch de perskankertering, godverdomme van dat bloedkankerding.

0: Godver. Dan lukken je nooit geen kankerziektes in huis, hoor.
1: Zijn we door elkaar heen gezommeld?
0: Krijg toch de pestkanker tering, godverdomme van een bloedkankerding.